Pechung op, pechung op, die zagen ze. Op, baby, de zit je niet gamba. Pechung op, die zagen ze. Op, ik kan betje lavan zien, tot de zomer die zagen ze. Tot de robber gaat zien, de spoot, de terta, men dan is met hem. Wat chapel, wat een zong dan raakt ze. Oh, je zult hem dik, dan dik, dan op het zonlegje zagen ze. Nog een zetten, wat zetten, dan zien.